0: The Fathers and the Souls. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd.